0: Sos mé a den nógann ha gon hí go ba na dat gan hé se gan a bin bit an ja nípt a go be anúin an noú a hí a heit an dí go hoandí a School in the Residential School of Vessel St. Marie Ontario de sa. Ha gan sin a ke dí sin ke a ha got me tí géis gé tu an a win gan si í a hí osí se tíd. George L. Diamond a ho a hos géine go si ha go na ganske gné Shinwag School Shinwag School Survivors. Okay, who is that? Who they hit that? I'm not sure, but the discussion is that she could be some high in a J speed. When we have seen Megan Dorothy Stewart, Jim Hagobna, my mama got niche, the mother of Jimono.
1: What do you have, George Jimubina?
2: Yeah, me, we are. What do you have, Megan?
1: Oh, good. Hey, ma, but with the woman who got you chimmed up on a turn a mamuina or the nipsa. Then that's not to give out which you know this man or she chewed on the gentleman with this woman.
2: I go there. I and I had a mom with an own. I just this was St. Marie. Indeed, when you got a guy chugging it up and don't scoot mess with dog yet. I just Shinawak Indian Residential School, you think I did 10. Any German way that Mexico even got which tagging on the other good. Could Tashi a big open station and Skaja? You got him going to the Nigana Bian and Ogunai. Children of Shinwag Alumni Association is in Adan. I see how I should give him by tagging on. Mugana star, I had Cheyo and Jesus. You got she dog. As who stand named no open system and she tend you deep us. Crack of his question by Angie Dogan, Jigan, Scumiaga. A coot and if Delvin, the Mamui Donji. We muggy and did with Shamagan and Jigan Scudmasodonda. Yeah, I owe Doshi Mogia, Jigi, Jigi, Joe Goodiga. Cry, July 31, I was just waiting on the August 2, that you stagnant. She should open by tagging on. I couldn't get the internet.
1: I can understand you, it's you, Stu. I'm not sure.
2: Yeah, I is in Nistam and I think you should know it was the Moose Factory. Moose Fort Indian Residential School is in Gadaan. What is it, Quebec? You see that action, I didn't like I should know that. Okay, and when she speaks again, I think I don't need it in the first, I think I don't need you. Their office, yeah. Then we'll scratch it again. And then I chugged it on there. I still got a great 6 East Jesus Spawn Moose Factory. I still got this other one. I couldn't die. This was St. Mary guy chugged it on. Great 7 East. I got a spider guy chugged it on. When that guy, Mamo, I did wash the guy chugged it on. And then this was St. Mary. 320 he chugged it on. Yes. But that guy, no, he take care.
1: I
2: just knew how you nished your nishness could imagine the Chogone, the most factory. Mean that I had at Brantford, the Mohawk Institute. Mean that I had at Sault Ste. Marie. I didn't know again.
0: Principal in another. Yeah, I was going to say, you better.
2: Dam Hong Naga. Green sand on story or Dam Hong Naga down, I didn't this not. Yeah. Messiah, I got each kid's gonna do 8 mat gas going. We just make the end on the get. They're gonna get Kadrina and Scrat gang, you didn't.
0: Ik ben een beetje George L. Diamond. Ik ben een beetje een school in de school. Ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje